0: Maar ik heb er wel voor rohine. Hoog die schroon bij een eens of seven.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótár.